0: Sisi womu.
1: Pese boom boom boom, no weba bata se weo. Pese boom boom boom, no lemi ya se weo. Pese boom boom boom, no weba bata se weo.
2: Asempa 94.7 Sports.
1: Pese boom boom boom, no weba bata se weo.